Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

En zie me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: We zijn het voorbije jaar opnieuw wat rijker geworden. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n €286.000. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het nog om 11%. Professor Koen Engelbrecht.
2: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
1: En ook de rente is het afgelopen jaar fors gestegen. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. Aanleiding is het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met het virus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan een Argentijns eiland. In totaal stierven 3 passagiers aan het virus. En we kennen de finalisten van de Champions League voetbal. Titelverdediger PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München, nadat het al spectaculair won met 5-4 in de heenwedstrijd. Net niet dus voor het Bayern München van Vincent Kompany, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
3: We zijn altijd een beetje chauvinistisch als het gaat over Vincent Kompany. Ik denk dat we iedereen in die finale wel had gegund. Maar Paris Saint-Germain was gisteravond echt wel de betere ploeg. Bayern heeft er wel nog 1-1 van kunnen maken, maar ik denk dat het verdiend is dat PSG doorgaat naar die finale.
1: Die finale vindt plaats op 30 mei. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. We beginnen de dag droog, daarna meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht met maxima tot 16 graden. Morgen overwegend droog bij 18 graden. Zaterdag zonnig bij 20 graden. Zondag opnieuw 20 graden. Maar in de loop van de dag buien en kans op onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Het is de eerste met en ook de grootste hit geweest van Kim Wilde, Kids in America. Goedemorgen, het is iets over zes hier bij Melinda FM. Tot 8 uur, vroege vogels met Mike.

De hits en enkel de hits hoorde dus hier bij ons bij Melinda FM, zoals deze van Billy Joel in My Life. We gaan naar Cinema Rio, want vanavond om 20:15 speelt dan de Spaanse film Los Tigres. En dat is Antonio en Estrella, broer en zus. Antonio staat bekend als de tijger en ontembare duiker. Estrella bestudeert het onderwaterleven en assisteert hem. Hun financiële situatie zou kunnen verbeteren na de vondst van cocaïne verborgen in de romp van het schip dat voor anker ligt in Huelva. Het is een Spaanse thriller die 109 minuten duurt en vanavond om 20:15 in Cinema Rio.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

De visserijfeesten die vinden dus dit jaar plaats van 22 mei tot en met zondag 24 mei. Dat is dus 3 dagen lang in staat Nieuwpoort volledig in het teken van de lokale lekkernij. De Noordzeevis, oh, heerlijke hapjes kun je proeven, genieten van live muziek en unieke sfeerbeelden gaan beleven rond de Nieuwpoortse vismijn. Locatie is dus in de Handelskaai in Nieuwpoort, toegang is er gratis.

0: Linda FM weerbericht.
1: Boven zee is het vandaag zonnig. Boven land ontstaan er stapelwolken waarvan er enkele buien kunnen uitgroeien. Maxima tot 15 graden vandaag. Morgen zonnige periode, af en toe wat lage bewolking en de temperaturen kunnen morgen terugstijgen naar een goede 18 graden.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

Ja, meneer Ponte, Sam Harper met Words. Wat moet je doen om Roof Garden te kunnen zingen? Heel eenvoudig, ze hebben ze mij vroeger altijd gezegd. Neem een hete aardappel in je mond en dan krijg je deze geluiden.

is de nieuwste dus van Sammy Moore met Te Jong Om Stil Te Zijn. Voor 7 uur krijg je nog Callum Scott en Whitney Houston en deze uit 77 van Emmylou Harris.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: We zijn het voorbije jaar opnieuw wat rijker geworden. Ons mediaanvermogen steeg vorig jaar met 3,3% tot zo'n 286.000 euro. Die stijging is wel een pak minder fors dan vorig jaar. Toen ging het nog om 11%. Dat blijkt uit het nieuwe vermogensrapport van Keytrade Bank en de UGent. Professor Koen Engelbrecht.
2: Dus we stellen enerzijds vast dat de waarde van de bezittingen wel sterk gestegen zijn, net zoals het jaar ervoor, maar dat vooral de schulden ook in grote mate toegenomen zijn. De prijzen van woningen zijn gevoelig gestegen. Dat zal er natuurlijk ook toe leiden dat als mensen een huis kopen, dat ze meer zullen moeten lenen om dat te financieren.
1: En ook de rente is het afgelopen jaar fors gestegen. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens is elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van Partena. Het aandeel elektrische bedrijfswagens in ons land is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd, zegt Yves Stoks van Partena.
3: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken als kost. En daarin zie je, of dat is eigenlijk de reden dat die elektrische wagens zo populair zijn als bedrijfswagen.
1: Vooral in Wallonië is het aantal elektrische bedrijfswagens fors toegenomen. Argentinië gaat knaagdieren onderzoeken op het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid daar. Aanleiding is het cruiseschip waarop verschillende passagiers besmet raakten met het virus. Het schip lag begin vorige maand aangemeerd aan een Argentijns eiland. Het Nederlands koppel dat overleed aan het virus reisde ook door dat land voordat ze aan boord gingen. Het is nog niet zeker of ze daar ook effectief besmet raakten. Rusland roept alle ambassades in Oekraïne op om tijdig te evacueren voor mogelijke vergeldingsaanvallen op 9 mei. De Russen vieren dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Rusland kondigde daarom een staakt het vuren aan op 8 en 9 mei, maar vreest dat Oekraïne zich daar niet aan zal houden en dreigt dus nu al met tegenaanvallen. En we kennen de finalisten van de Champions League voetbal. Titelverdediger PSG speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Bayern München, nadat het al spectaculair won met 5-4 in de heenwedstrijd. Net niet dus voor het Bayern München van Vincent Kompany, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
4: We zijn altijd een beetje chauvinistisch als het gaat over Vincent Kompany. Ik denk dat we iedereen in die finale wel had gegund. Maar Paris Saint-Germain was gisteravond echt wel de betere ploeg. Bayern heeft er wel nog 1-1 van kunnen maken. Maar ik denk dat het verdiend is dat PSG doorgaat naar die finale.
1: Die finale vindt plaats op 30 mei. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. We beginnen de dag droog, daarna meer wolken met kans op een bui. Het wordt wel zacht, met maxima tot 16 graden. Morgen overwegend droog bij 18 graden. Zaterdag zonnig bij 20 graden. Zondag opnieuw 20 graden, maar in de loop van de dag buien en kans op onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot

Welkom trouwens bij Melinda FM. We zitten aan het tweede gedeelte van De Vroege Vogels. Straks gaan we een beetje nieuws geven over Middelkerken, want we gaan het hebben over de nachtinzameling.

Belinda met La Luna. Vanaf vrijdag wordt de nachtinzameling voor restafval opnieuw opgestart in Middelkerken. De nachtinzameling geldt wel enkel voor de toeristische zone, inclusief de Kerkstraat en de Pool, dus met de Naaierstraat. De afvalzak zelf zet je op zondag of op donderdagavond vanaf 21:30 buiten, niet eerder.

0: je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

gemeentebestuur van Middelkerk heeft een concessie uitgeschreven voor de exploitatie en de herontwikkeling van camping KACB en golfterrein Westgolf. Wie interesse heeft, kan zich intekenen tot 22 juni. De concessietermijn die bedraagt wel 40 jaar.

0: Linda FM weerbericht.
1: Boven zee vandaag is het zonnig. Boven land ontstaan er dan stapelwolken, waarvan er enkele kunnen uitgroeien tot een buitentemperatuur vandaag rond de 14, 15 graden. Morgen zonnige periode. Tijdelijk kunnen er ook wat lage bewolking binnendrijven van overland. De maxima morgen die bedraagt al wel 18 graden. En zaterdag dan begint de dag zonnig. Tegen de avond zaterdag neemt de bewolking wel toe en kan er lokaal terug een bui vallen.

Annie Lennox en Why. De maand mei, dat is eigenlijk de kermismaand in vele steden. Want vanaf zaterdag tot en met 17 mei is er kermis in Westende. De klassieke kermis eigenlijk, met onder andere de eendjesfietsen, de botsauto's en de schietkramen. En op 13 mei is er ook nog een kindernamiddag, brandweertoeren.

0: zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

En zaterdag aanstaande is er om 14 uur in de Wiek in Leffingen een EHBO voor kleine huisdieren. Er kan er vragen gaan stellen en ook nog gerust gevoel naar huis gaan, want het is wel nog altijd een leerrijke namiddag voor elke honden- en kattenliefhebber. Dus aanstaande zaterdag om 14 uur in de Wiek en de toegang bedraagt er €3. We spoil the fun, and why our love is upside down.

Right back where we started from met Maxi Nightingale. Vandaag ga ik je eruit laten met werk van Mama's Jasje. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Europa verbiedt AI-apps om valse naaktbeelden te maken. Het gaat om zogenaamde nudify tools die een naakt lichaam aan een foto van een gezicht toevoegen zonder dat die persoon daar toestemming voor geeft. Het Europees Parlement heeft daar vanochtend een akkoord over bereikt. Europarlementslid Asita Kanko.
2: Het was heel hard nodig omdat heel veel vrouwen doelwit worden van dergelijk misbruik online. Platformen moeten een manier vinden om ervoor te zorgen dat het gewoon niet meer kan. Dus bepaalde lichaamsdelen die gewoon zonder toestemming op sociale media getoond worden, dat zal dus niet meer mogen. En wie dat toelaat of mogelijk maakt, zal natuurlijk gevolgen moeten meemaken.
1: Het verbod gaat vanaf december in. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens is elektrisch. Dat blijkt uit cijfers van Partena. Het aandeel elektrische bedrijfswagens in ons land is daarmee verdrievoudigd op 2 jaar tijd, zegt Yves Stoks van Partena.
3: Die stijging heeft eigenlijk in grote mate een fiscale drive. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen, werkgevers, elektrische bedrijfswagens kunnen aftrekken als kost. En daarin zie je, of dat is eigenlijk de reden dat die elektrische wagens zo populair zijn als bedrijfswagen.
1: Vooral in Wallonië is het aantal elektrische bedrijfswagens fors toegenomen. Twee Britse passagiers die eind april het cruiseschip verlieten waar het Hantavirus circuleert, zijn thuis zelf in quarantaine gegaan. En ook enkele mensen die met hen in contact zijn gekomen. Dat zegt Volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk. De twee hebben geen symptomen, maar ze worden wel nauw opgevolgd. Al 3 mensen op die cruise zijn overleden. Virologen bij ons benadrukken dat een grote uitbraak heel onwaarschijnlijk is. In de VS heeft een rechter een handgeschreven brief openbaar gemaakt van zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het werd gevonden na een mislukte zelfmoordpoging, een paar weken voordat Epstein een einde maakte aan zijn leven in 2019. Ze hebben maandenlang onderzoek naar me gedaan en niks gevonden, staat er onder meer in. En het is een cadeautje om zelf het moment te kiezen waarop je afscheid neemt. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813. Het Bayern München van Vincent Kompany grijpt net naast de finale van de Champions League voetbal. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen PSG, nadat het in de heenwedstrijd met 5-4 verloor. En dus is het PSG dat het op 30 mei opneemt tegen Arsenal in de finale. Sportjournalist Janko Beekman.
4: Het is een mooie affiche nog altijd. Al denk ik wel dat er één duidelijke favoriet is met Paris Saint-Germain. Dat is voor mij gewoon de beste ploeg ter wereld van het moment. Arsenal zal in zeer goede vorm moeten zijn om daar iets tegenover te kunnen zetten.
1: Het is bewolkt met in de namiddag enkele lokale buien en maxima tot 16 graden. Morgen brede opklaringen, later wel stapelwolken, maar het blijft droog en zacht bij 18 graden. In het weekend wordt het boven de 20 graden met zaterdag nog veel zon. Zondag kans op buien en lokaal onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Nederlandse groep The Time Bandits en Endless Road. Een opperbeste goeiemorgen. We zijn 7 mei vandaag en 7 mei 1945, dan was er de capitulatie van Nazi-Duitsland. In het Franse Reims hebben de Duitsers de onvoorwaardelijke overgave getekend. Een goeiemorgen.

Ik weet nu niet of ze tot de Bad Girls behoorde, maar ze was de Queen of Disco. U hoorde Donna Summer en Bad Girls. Leef nu het kan. Dat is een houden raad van Jan.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle. Waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

één woord gezegd, prachtig. Michael Mechanics en The Living Years. Van vrijdag 22 mei tot en met zondag 24 mei staat Nieuwpoort opnieuw helemaal in het teken van de zee tijdens de visserijfeesten. 3 dagen lang draait alles rond de lokale trots Noordzeevis, maritieme tradities, gezellige optredens en een warme sfeer aan de handelskaai. Met de Vis Moefelmarkt, live muziek, rondleiding, kinderanimatie en een kermis wordt het opnieuw een van de smaakvolste weekends van het voorjaar aan de kust.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

Meteoarts bezorgde ons het weerbericht voor vandaag en dat ziet er niet zo goed uit. Het is fris en meestal bewolkt met opnieuw een grotere kans op een bui. En de maxima liggen tussen 11 en 15 graden bij een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
4: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

Gucci, ik heb nog een prachtplaat voor jullie. Het is geleden van het jaar 2000. 26 jaar dus, maar het blijft een klassieker hoor. Ik heb het over The Beautiful Day van niemand minder.

0: De Nederlander René Vroger heeft ons in het verleden een paar stevige nummers bezorgd. Hoor, je hoort The Crazy Way About You. Het regionaal nieuws, wel, dat komt er zo dadelijk aan om 9 uur. Dit is nog Hero.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Robbie Williams hoorde je net en Supreme. En dan heb ik nog de spreuk. Sommige mensen zijn net kwallen, zonder ruggengraat, zonder hersens en erg doorzichtig.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een schappen plaatsen met het Stanis schappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

De zomer moet nog beginnen en we zitten al in september met Earth, Wind and Fire. Je moet ook een beetje opletten voor de snelheidscontroles vandaag. Want er wordt geflitst in Isegem langs de Ambachtenstraat, de Leenstraat en de Gentse Geerweg.

Herbert, vanavond uit met jou. Nou ja, we zien wel wat er vanavond gebeurt, maar denk niet dat er veel uitgaan in zit. Goed, we maken ons klaar voor een nieuwe muziekdoos, maar dat is morgen, iets na 8 uur. Perfect.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Juffrouw Pia van der Maat. Ja, ze stond in het onderwijs. Every now and then I think about my life. Maar zingen was haar passie en wat een stem had ze. I Lie and I Cheat uit 1987. Goedemorgen, het is 10 uur voorbij en dit is Melinda FM op de werkvloer. Tot 12 uur.

0: Alsof alles vlotjes gaat verlopen op deze donderdag. Adriano Celentano, een Italiaanse zanger die hier bij ons in Vlaanderen bekend raakte met dit liedje, wat later dan nog meer bekender werd als de Indianendans. En dan met die hete patat in de mond, ja, Present Cold Lange Like Usual. Het was een hit in 1973. Vandaag naar de autokeuring gaan, ja, dat zal wel vlotjes gaan verlopen. Morgen namiddag dan leggen de medewerkers van de autokeuringscentra in Vlaanderen een uurtje het werk neer uit protest tegen de hervormingen van minister De Ridder. Morgen namiddag van 2:30 tot 2:30 worden er in Vlaanderen dus geen auto's gekeurd. Wij kiezen en wij keuren de classics tot 12 uur.
1: Het was een doodgewone zaterdag en ik liep door de stad.

Muziek uit de Kempen. Vorig jaar stond het in de hitparade. Better Be Ready van Barbara Dex. We zijn klaar met een heel nieuw verhaal op de werkvloer. Dat van Jan en Maite van Gasthof de Engel.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Misschien trakteert hij wel op een chic dinertje in het gasthof De Engel in Gids bij Jan en Maïté. Jan en Maïté die zoeken overnemers voor hun zaak. Het is sinds de heropening van augustus 2 jaar geleden nu toch al een succesvolle zaak geworden. En dat is eigenlijk wat ze een beetje noemen slachtoffer zijn van je eigen succes. Want Maïté en Jan draaien overuren en gaan over de rode lijn van hun welzijn. Voorlopig blijft het café nog wel open en wordt het voorgezet samen met het huidige team tot er een nieuwe eigenaar zich aanbiedt en dat er ook een akkoord is over de voorwaarden van de overname van het gasthof De Engel in Gids. Geïnteresseerden die kunnen altijd contact opnemen en dat uiteraard via de Facebookpagina van gasthof De Engel in Gids. Jan en Maïté, verzorg jullie goed en veel succes met de overname.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf

Het komt ongeveer uit dezelfde periode van Maneater en van Adult Education. En misschien was het zo wel iets van drie op een rij. Private Eyes van Daryl Hall en John Outs. Hier nog een post-it briefje op het prikbord gevonden voor het eerste weekend van juli. Dus dat moeten we in de agenda schrijven. Kokzijde wordt dan opnieuw het toneel van indrukwekkend luchtvaartspektakel. Want dan is er de Benelux en de World Open Aerobic Championship. En dat gaat door op het terrein van de Royal West Aviation Club. Daar verzamelen de piloten van binnen- en buitenland voor een internationale spectaculaire wedstrijd op wereldniveau. En voor de bezoekers betekent dat eigenlijk twee dagen vol vliegtuigadrenaline, vol vliegtuigtechniek en indrukwekkende demonstraties hoog in de lucht boven het strand van Kokzijde. Zaterdag 4 en zondag 5 juli. Fijn dat je meeluistert naar de werkvloer op donderdag voormiddag. Dit is de nieuwe van K3.

Ja, wordt dat de keuze zo meteen in de koffiecorner? Een espresso voor mevrouw. Ja, dat mag een beetje sterk zijn, een beetje straf. Ik heb mij laten vertellen hè, dat wij koffie drinken volgens ons karakter. En daarom kiezen sommige mensen voor iets zacht, zoals een latte macchiato met een hazelnootsmaakje of een cappuccino, ma bella. Straks in de koffiecorner gaan wij het hebben over het wielingenbad in Wenduinen. Vanaf aanstaande maandag is het zwembad gesloten, omdat er wordt gerenoveerd. Het zal veel zuiniger gemaakt worden. En we moeten het ook nog eens hebben over het Krottegem Festival in Roeselare. Dat is een van de komende weken, het Krottegem Festival. Maar eerst Jeroen met het regionale nieuws. En Jeroen brengt de weerkaarten ook maar mee, hè? Want het weekend komt eraan en blijven we in een nieuwe reeks zitten met wisselvallig weer? Of zou daar toch nog een kentering in komen? Ik hoor het graag. Zometeen

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Vlaanderen en Europa trekken dit jaar tot 3 miljoen euro uit om vissers te ondersteunen. Door de hoge energiekosten en de onrust in het Midden-Oosten staat de vissector zwaar onder druk. Een 36-jarige man uit Iran krijgt 5 jaar cel, waarvan 4 jaar effectief voor zijn hulp aan een mensensmokkelbende. Hij werd in september 2025 opgepakt in Roeselare nadat hij op de vlucht was voor de Franse politie. In zijn wagen lag materiaal om vluchtelingen illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. KV Kortrijk heeft een pop-up winkel geopend in het stadscentrum. De club wil zo zichtbaarder zijn in het hart van de stad en bij de opening kwamen meteen heel wat supporters langs. In Kortrijk heeft een thuisverpleegkundige kunnen voorkomen dat een oudere vrouw werd opgelicht. Ze hoorde hoe de vrouw aan de telefoon werd misleid en greep meteen in. Diezelfde dag raakte een ander slachtoffer in de buurt wel geld kwijt. De woonwijk Heulenbrug in Knokke-Heist heeft in de Verenigde Staten de Merit Award gewonnen. Dat is een prijs voor sociale en betaalbare woonprojecten. De wijk, een initiatief van Weidenburgemeester Leopold Lippens, moet binnen 4 jaar volledig klaar zijn en zal dan zo'n 850 woningen tellen. In Blankenbergen hebben 2 gezinnen een foutieve en bijzonder hoge afvalfactuur gekregen. Een vrouw kreeg zelfs een rekening van 2500 euro, goed voor 25.000 kilo afval. De fout ontstond door een softwareprobleem tijdens de nachtophaling en is intussen rechtgezet. Niemand die moest betalen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Er kunnen lokaal enkele buitjes vallen, vooral dan in het westen. Verder wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De temperaturen die gaan van ongeveer 11 graden in de hogere gebieden tot 15 à 16 graden in het westen en het noordwesten. De wind die blijft zwak, aan de kust soms matig uit oostelijke of veranderlijke richtingen. Later wordt het overal droger met bredere opklaringen. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 2 tot 8 graden bij een zwakke oostenwind. Morgen vrijdag blijft het meestal droog met stapelwolken en opklaringen. En zaterdag wordt het vrij zonnig.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Nog tot 12 uur, Dirk Smeets.

Leven zal nooit hetzelfde zijn. Elke dag is anders met een lach en een traan. En dat is ook hier op de werkvloer. Ja, het is ook waar wat Jeroen net zei. Hè? Wat noem je dan een wisselvallig weertje? Vandaag en morgen 14, 17 graden. Ja, dat zijn aangename temperaturen en het blijft droog in de provincie. Maar dan vanaf het weekend komt er een regenbuitje bij. En dat regenbuitje dat kan met momenten wel een hele helse bui worden. En dat weer blijft dan aanhouden tot en met... Ja, dat zei je, hè? Tot en met Pinksteren. Ja, Jeroen, dat zijn geen wisselvallige dagen. Dat zijn wisselvallige

Hier bij Melinda FM. En ondertussen gaan wij genieten van aangename muziek in de lunchradio met Ron straks tussen 12 en 2. En nu op de werkvloer nog tot 12 uur met Odyssey en Going Back to Mark Woods. We gaan het zo meteen hebben over het Wellingenbad in Wenduinen. Ze gaan dat renoveren, ze gaan dat energiezuinig maken. Dat is wat je nog krijgt van mij.

Het wielingenbad in Wenduinen. Oh, sorry, nee, dat bedoel ik niet. Je moet mij dat zwembad niet geven, maar je krijgt het wel terug binnenkort. Het gemeentebestuur van Wenduinen gaat het een tijdje naar zich toetrekken. Vanaf aanstaande maandag wordt de deur gesloten, want het gemeentebestuur wil het zwembad gaan renoveren om het energiezuiniger te maken. Je weet, die technische installaties, zoals die luchtgroepen, die verwarmingsketels, ja, dat is nodig en die moeten ook vernieuwd worden, maar daarbij komen ook nog warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om een gebouw energiezuinig te maken op lange termijn. En dat wordt dan uiteraard ook nog een energiebesparing voor het gemeentebestuur. En uiteraard krijgt de gemeente dan een duurzamer zwembad. Dus onthoud het, het Wielingenbad in Wenduinen is gesloten vanaf maandag 11 mei tot eind september. En dan krijg jij dat zwembad wel terug. Melinda.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

clue zo het rustig aan doen de komende zomer. Je zal ze wel op de grootste festivals tegenkomen. 15 en 16 mei. Dan is er al zo'n bijzonder festival wat je eigenlijk niet mag missen. Dat is Feest in Roeselare. Dat is het Krottegem Festival. Op de Onze Lieve Vrouwenmarkt in het hartje van de Volkse wijk Krottegem. Daar kan je 2 dagen genieten van sfeer, muziek en natuurlijk heel veel gezelligheid. Het is een gratis festival en dat is de plek om samen te komen met de vrienden, familie en buren en dan te genieten van de liedjes die je kent en die je kan meezingen. Het Krottegem Festival, 15 en 16 mei op het Onze Lieve Vrouw Marktplein in

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

De muziek zoals die klonk in het begin van de jaren 80. Wij noemden dat de Belgenpopperiode, omdat heel wat Belgische groepen populair werden in het land. En denk dan maar aan de Kreuners, aan TC Matic, aan de Kids en aan deze Machines. I See the Lies in Your Eyes. Dat was dus 1982. En nu is eigenlijk, ja, het is nu eigenlijk een heel bijzonder moment dat we eens kunnen laten horen wat verschil er is tussen 1982 en 2022. Dit is een verschil van 40 jaar muziek in ons land.

The man from Manhattan, the man of the lunchradio, komt eraan zometeen tussen 12 en 2. Donderdag voormiddag bij Melinda FM. We gaan er nog een hele fijne dag van maken met aangename muziek op de werkvloer of in de wagen of gewoon thuis als je meeluistert via FM of via onze DAB Plus antennes in onze provincie. Het nieuws van 12 uur komt eraan. Maak er dus een fijne donderdag van.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Tongeren in Limburg is het assiseproces gestart voor de moord op Sabine Hoebe. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex, nadat bekend raakte dat ze een nieuwe vriend had. De man staat terecht voor moord met voorbedachte raden. Je hoort zijn advocaat, Johan Plateau.
2: Hij heeft gedurende gans het onderzoek gezegd, toen ik bij haar in de woning kwam, had ik absoluut niet de bedoeling of het idee. Het ergste is, als je dergelijke feiten pleegt, dan gaat men zoeken en zoeken. Eigenlijk niet om de waarheid te vinden, maar om te bewijzen dat je niet deugt. Maar wij gaan dan proberen aantonen dat die vergelijking absoluut geen steek houdt.
1: De jury van 7 vrouwen en 5 mannen doet wellicht over 5 dagen een uitspraak. Het epilepsiemedicijn Lyrica wordt steeds vaker verkocht als drugs. Volgens de federale politie komen er steeds meer meldingen binnen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Eerder deze week werden in Antwerpen meer dan 2600 pilletjes in beslag genomen. 3 dealers zijn opgepakt. Lyrica werkt rustgevend en spierverslappend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
3: En er zijn uiteraard ook bijwerkingen. Die bijwerkingen kunnen mild zijn, hoofdpijn, duizeligheid, moe. Maar natuurlijk, als je dat in overdosis neemt, ga je een sterke onderdrukking krijgen van je gedrag. Zeker ook dus in combinatie met alcohol, wat ook veel voorvalt. En dan kan je dus een ademhalingsonderdrukking krijgen, in een coma terechtkomen en zelfs overlijden.
1: De brandweer maakt zich zorgen over collega's die bijklussen, bijvoorbeeld via flexijobs. Al maar meer brandweermensen zijn daardoor niet bereikbaar in nood. En dat heeft alles met hun statuten te maken, zeggen de steden en gemeenten. Wim Dries.
4: Vandaag stellen we eigenlijk vast dat het soms interessanter is voor een beroepsbrandweerman om vrijwilliger te zijn in een ander korps dan bijkomende uren te presteren in het eigen korps. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat vrijwilligers fiscaal een veel slechter statuut hebben dan bijvoorbeeld de flexijob in de privé. En daardoor gaan mensen liever een flexijob doen.
1: Ze vragen dan ook dat de overheid de brandweerstatuten aanpast en de verloning voor beroeps- en vrijwillige brandweermannen gelijk trekt. Ook morgen wordt diesel weer wat goedkoper, net zoals vandaag. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de overheidsdienst Economie. Voor een liter diesel betaal je morgen maximaal nog €2,13. Een daling van ruim 9 cent. Benzine blijft voorlopig even duur. De maximumprijs steeg dinsdag nog naar maximaal €1,99. Het hoogste peil in jaren. In Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam waar ze nu wordt getest. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

Confession of the Groom.

0: Vroeger, misschien kan je je dat nog wel herinneren, gingen ze door het leven als de Army of Lovers. Tegenwoordig, nu ja, tegenwoordig, deze plaat hier is ook alweer van een serieuze tijd geleden, heten ze Alcazar. Je hoorde Crying at the Discotheque.
1: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Donderdagmiddag, bedankt Dirk voor de classics at work van daarnet. En wij zijn alweer vertrokken nu met Niall Garron. De nieuwe single heet Dinner Party.

Volgende week is het zover. Op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei zijn er de halve finales. Om dan te eindigen op zaterdag 16 mei met de grote finale van het Eurosong Festival. En deelneemster van destijds was deze Amina. Heerlijk om terug te horen. Le dernier qui a parlé. En ook dit hier komt van op het Eurosong Festival, maar dan wel ietsje ouder. Uit 84. Alice en Bati Yato zijn dit hier. Nee,

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloer op.

0: Nog steeds onderweg onze Bart hier. Bart Kaal was dat. Nu een van de meest succesvolle Nederlandse meidengroepen ooit. Love scoorde wel onze hits met nummers als daar zijn. Trojan Horse, You're the Greatest Lover en deze You Owe Me.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.
2: I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all to come on.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 7 mei vandaag en we starten onze historische nieuwsfeiten in 1824. Ludwig van Beethoven dirigeert, hoewel doof, de eerste uitvoering van zijn 9e symfonie. 1992. In de Togolese hoofdstad Lomé ligt het openbare leven stil door een algemene staking, waarmee wordt geprotesteerd tegen de moordaanslag op de oppositionele presidentskandidaat Olympio. 1995. De eerste algemene vrije verkiezingen in Ethiopië worden geboycott door alle grote oppositiepartijen, waardoor een ruime overwinning van de zittende regeringspartij, het Revolutionair Democratisch Front van het Ethiopische Volk van president Meles Zenawi, onvermijdelijk is. 1998. Apple toont zijn eerste iMac. 2013. Bij een uitbarsting van de Mayon, een van de actiefste vulkanen op de Filipijnen, komen 4 buitenlandse bergbeklimmers om het leven en hun Filipijnse hits. 2014. De Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC wint de parlementsverkiezingen zoals verwacht met absolute meerderheid. 62,2% van de kiezers brengt zijn stem uit op de partij van de zittende president Jacob Zuma. En tot zover de historische nieuwsfeiten van deze 7 mei.

0: zo'n beetje de Pommelin Thijs in het groot als het ware, want alles wat ze aanraakt verandert meteen in muzikaal 24 karaat goud. Taylor Swift was dat en Opa Light.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: James Ingram is vooral muzikaal bekend dankzij zijn duetten. Denk maar aan Michael McDonald in de plaat Yo Mo Be There. En deze Patty Austin, pure romantiek. Nog te beluisteren tot aan de airplay van deze week. Hier is Baby Come To Me.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

0: Bij CG Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
3: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.

0: De nacht in Amsterdam werd bezongen door Bazaar. 7 mei vandaag. Het is vandaag de sterfdag van onder meer John Walker. De Amerikaanse zanger bij de Walker Brothers. Overleed in 2011, werd 67 jaar. En vandaag ook de sterfdag van een andere Amerikaanse zanger. Namelijk deze Eddie Rabbits. Overleed in 1998, werd 56 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

groot muzikaal talent van bij ons. Stijsje was dat. De band bracht What I've Become. Straks wordt het 1 uur. Maken we plaats voor het nieuws hier bij Melinda FM. En daarna heb je nog van mij een uur Club de Wit te goed op deze donderdag. Eerst nog ABC tot aan dat tijd zijn. En All of My Heart. Tot zometeen allemaal.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De overheidsdienst Economie kreeg vorig jaar bijna 39.000 klachten over onder meer fraude en oplichting. Dat is een stijging van 17% tegenover het jaar ervoor. Er zijn ook opvallend meer meldingen van abonnementsvalkuilen. Dat aantal steeg met maar liefst 500%, zegt Etienne Mignolet van de FOD-economie.
2: De meest opvallende stijging was de abonnementsvalle. Dus consumenten worden hierbij misleid door websites die een eenmalige dienst beloven, zoals het downloaden van een aanleiding. Maar in werkelijkheid sluiten zij onbewust een maandelijks abonnement af.
1: Ook productveiligheid blijft een aandachtspunt. Het aantal klachten over onveilige producten of diensten steeg vorig jaar met 22% tegenover het jaar ervoor. De Nederlandse rapper Ali B. moet 3 jaar naar de gevangenis. Hij krijgt in beroep een hogere straf voor 2 verkrachtingen. In eerste aanleg kreeg hij 2 jaar cel. Volgens de rechter speelt het mee dat Ali B. zelf altijd alles ontkend heeft. Hij was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Voor 2 andere aanrandingen is Ali B. wel vrijgesproken.
3: Gezien de ernst van de feiten is het Hof van oordeel dat alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. Het Hof kijkt echter ook naar de specifieke mate van dwang. Gelet op alle genoemde factoren acht het Hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
1: De advocaat van Ali B. laat intussen weten dat hij in cassatieberoep gaat. In het Verenigd Koninkrijk trekken inwoners vandaag naar de stembus. Schotland en Wales kiezen hun nationale parlementen. En in Engeland zijn er lokale verkiezingen. De regerende partij Labour van premier Starmer staat er slecht voor, vertelt journalist Jelle Frenke.
4: Nochtans haalde hij 2 jaar geleden voor zijn partij een bijna historische verkiezingsoverwinning. Maar hij kan zijn beloofde change niet waarmaken. De economie groeit daar nog altijd niet voldoende. Kan ook de gezondheidszorg niet op orde stemmen. En dan is er ook nog die ambassadeur Peter Mandelson die moest opstappen omwille van te nauwe banden bij Jeffrey Epstein.
1: In Nederland is een stewardess van KLM in het ziekenhuis opgenomen omdat ze mogelijk besmet is met het Hantavirus. Ze kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later overleed aan het virus. De stewardess zou milde klachten hebben en ligt in isolatie in het ziekenhuis in Amsterdam waar ze nu wordt getest. Ex-voetballer Sven Kums wordt talentmanager bij AA Gent. Dat zegt de ploeg zelf op haar website. Kums stopte vorig jaar bij Gent als prof. Hij was er kapitein, won de beker met Gent en hij won ook de gouden schoen. En nu gaat hij daar dus aan de slag bij de jeugdwerking. Deze namiddag wisselend bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag onstabiel met kans op buien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Nog tot 2 uur, Ronde Wit. Melinda.

0: Het leven op zijn mooist, oftewel Viva La Vida. Coldplay was dat, een band die je komende zomer nergens gaat tegenkomen, want ze gaan simpelweg niet op tournee in het jaar 2026. De jongens nemen een welverdiende pauze om tijd door te brengen met hun vrouwen, vriendin of familie. En ze hebben andere projecten waaraan ze werken. Ze zijn waarschijnlijk rond de maanden april en mei 2027 dan wel te verstaan weer op tournee.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze donderdag, nu met Affenbach en Miles Away.

Ook vandaag op deze 7 mei wordt er Europees gevoetbald, zowel in de Europa League als in de Conference League, staande terugwedstrijden in de halve finale op het programma. Vanavond om 21 uur is er in de Europa League dit te beleven. Aston Villa neemt het op tegen Nottingham Forest en er is Freiburg tegen Braga. En in de Conference League zijn dit de wedstrijden vanavond om 21 uur. Er is Crystal Palace, die nemen het op tegen Shakhtar Donetsk. En er is het Franse Straatsburg, die nemen het op tegen Rayo. De meeste van die wedstrijden zijn op televisie te zien, meer bepaald op Play. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up, a little.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloer op.

0: wat je doet met mij. De meest recente Camille was dat met Oh My God. Nu Love Really Hurts Without You. Destijds de allereerste single van de zanger terug te vinden op het album met als titel zijn eigen naam Billy Ocean in 1976. Ook 10 jaar later wordt de single een tweede keer uitgebracht en ook dan werd het een top 10 hit.
1: Club de Wit

0: Haagland Topic nog eens op de radio met I Adore You op deze 7 mei.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Matt Helders, de Amerikaanse drummer bij de Arctic Monkeys, wordt er 40. G Balvin, de Colombiaanse reggae-zanger, 41. Liza Kelly, de Ierse zangeres bij Celtic Woman, wordt er 49. Jean Engelaar, oftewel DJ Jean, de Nederlandse DJ en producer, wordt er 58. En La Estrella, de Vlaamse zangeres, overleed in 2011, zou vandaag 107 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Zweedse zanger Eagle Eye Cherry. Die wordt er vandaag 58.

0: Vandaag dus 58 jaar, deze Eagle Eye Cherry, geboren in Stockholm in Zweden, maar verhuisd als kleine jongen al snel naar New York. De broer van Nene Cherry, die in 1997 zijn debuutalbum uitbrengt, met daarop deze monsterhit hier. Je hoorde Safe Tonight.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: Nu met Bastille en Pom.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

50 Cent maakte de originele Ayo Technology samen in 2007 met Timbaland en Justin Timberlake. Het jaar erop maakte Milo een coverversie van deze plaat hier. En deze akoestische versie belandt meteen op de nummer 1 positie in de Vlaamse hitparade.

klassieker in onze eigen moedertaal uit Nederland. Deze opposit, dat was Licht uit. En tot aan 2 uur, tot aan Stef Tielemans met Matinee, gaan we nog eens de witte zakdoeken en witte servietten bovenhalen en lekker meezwaaien met Michel Sardou. Hier is nog Lac du Connemara. Dit was Club de Wit voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: De woonwijk Heulenbrug in Knokke-Heist heeft in de Verenigde Staten de Merit Award gewonnen. Dat is een prijs voor sociale en betaalbare woonprojecten. De wijk, een initiatief van Weidenburgemeester Leopold Lippens, moet binnen 4 jaar volledig klaar zijn en zal dan zo'n 850 woningen tellen. In Brugge zijn 2 mensensmokkelaars veroordeeld tot 5 jaar cel. Ze werden ontdekt na een controle in de haven van Zeebrugge, waar in een koelwagen met watermeloenen een Afghaans gezin zat met een baby van 8 maanden en een peuter van 4 jaar. Vlaanderen en Europa trekken dit jaar tot 3 miljoen euro uit om vissers te ondersteunen. Door de hoge energiekosten en de onrust in het Midden-Oosten staat de vissector zwaar onder druk. In Kortrijk heeft een thuisverpleegkundige kunnen voorkomen dat een oudere vrouw werd opgelicht. Ze hoorde hoe de vrouw aan de telefoon werd misleid en greep meteen in. Diezelfde dag raakte een ander slachtoffer in de buurt wel geld kwijt. Een 36-jarige man uit Iran krijgt 5 jaar cel, waarvan 4 jaar effectief voor zijn hulp aan een mensensmokkelbende. Hij werd in september 2025 opgepakt in Roeselare nadat hij op de vlucht was voor de Franse politie. In zijn wagen lag materiaal om vluchtelingen illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. In Blankenbergen zijn de werken gestart voor het sociale woonproject De Lange Tuin. Er komen 106 nieuwe sociale woningen, 100 appartementen en 6 huizen. De stad Blankenbergen die hoopt zo de lange wachtlijsten voor sociale woningen sterk te verkorten.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Er kunnen lokaal enkele buitjes vallen, vooral dan in het westen. Verder wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De temperaturen die gaan van ongeveer 11 graden in de hogere gebieden tot 15 à 16 graden in het westen en het noordwesten. De wind die blijft zwak, aan de kust soms matig uit oostelijke of veranderlijke richtingen. Later wordt het overal droger met bredere opklaringen. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 2 tot 8 graden bij een zwakke oostenwind. Morgen vrijdag blijft het meestal droog met stapelwolken en opklaringen. En zaterdag wordt het vrij zonnig.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Terug naar de jaren 80 met een film waarin een tiener het opneemt tegen een dorp waar muziek en dans verboden zijn. Stel je voor, hè. Gelukkig mogen wij hier wel losgaan. Footloose was dat van Kenny Loggins en uit 1984. Het is donderdagmiddag. Fijn dat u meeluistert naar Melinda FM. We zijn weer samen tot aan 3 uur met elk moment muziek die jij kent.
1: 2-3, dit is Matinee.

0: De Rolling Stones waren dat en Start Me Up bij Melinda FM. Dat geeft mij een heerlijk brugje richting Start to Run. Want, geef maar toe hè, een kilootje minder kan bij velen geen kwaad en u bent zeker niet alleen. En daarom is het vandaag op deze 7e mei Wereld Atletiekdag. Dat is een initiatief van de World Athletics. Vandaag draait alles rond bewegen, sporten en vooral plezier maken. Scholen en sportclubs slaan vandaag de handen in elkaar om jong en oud aan het bewegen te krijgen. Dus geen excuses. Trek die sportschoenen maar aan en doe mee.
1: Tot 3 uur. Matinee met Stef Tielemans.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

mag dan wel Nederlandse roots hebben, maar het is een Vlaamse zangeres. Nieuwe plaat was dat van Ida de Nijs. En zo'n 50-tal jaren. Deze week en volgende week zitten we helemaal in de mood van het Eurovisie Songfestival. En zometeen blikken we terug naar een hitsingle uit dat Songfestival-repertoire.

met nog muziek uit 1987 van Living in a Box met Living in a Box. En dit werd 2 jaar geleden uitgebracht door Shawn Mendes en YYY. Volgende week gaan ze van start daar in Wenen met het Eurovisie Songfestival. Wij blikken al eens terug naar de editie van 1973. Monaco eindigt in 1973 op een knappe 5e plaats op het Eurovisie Songfestival in Luxemburg met L'amour s'en va, gebracht door François Hardy. Een ingetogen en melancholisch nummer dat perfect past binnen de Franse chanson-traditie van die tijd. François Hardy was op dat moment al een gevestigde naam in Frankrijk en haar deelname gaf het festival een extra vleugje klasse. Hoewel Monaco niet kon winnen, werd het nummer wel bijzonder goed ontvangen door het publiek en de jury. L'amour s'en va groeide later uit tot een geliefde Eurovisie-klassieker en blijft een mooi voorbeeld van de elegantie en de minimalistische tijd van de jaren.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

van Maria Raak was dat een Stepping into the Sun. En we gaan nu naar het Eurovisie Songfestival van 1988. De winnares uit dat jaar was niemand minder dan Céline Dion, de dame die eind van dit jaar haar comeback viert met heel veel optredens nadat ze jarenlang niet heeft kunnen optreden. Het was de inzending voor Zwitserland en het Eurovisie Songfestival van dat jaar werd het best herinnerd vanwege een van de meest opwindende stemreeksen in de geschiedenis van het festival. Ne partez pas sans moi versloeg de nummer 2 Scott Fitzgerald met Go met slechts 1 punt. We gaan er eens naar luisteren. De winnares uit 1988.

Louis Capaldi en The Day That I Die. Het zit er weer op, deze matinee voor deze donderdagmiddag. Morgen zijn wij er graag terug, hè. En dan, ja, dan is het alweer vrijdag. Daar kijken we naar uit. Zometeen veel plezier met Luc Delie. Ik heb voor jullie nog Unbelievable van...

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Jerry Halliwell en It's Raining Men. En als het goed is voor jullie, dan zit ik weer één uurtje in jouw radio tussen 3 en 4 met een aflevering van de Rotonde op donderdag. Dankjewel Stef voor de voorbije matinée. Wij gaan er weer een lap op geven.

Ze waren ooit de mannen die de langste titel ter wereld gehad van een plaat. A Long Cool Woman in a Black Dress. Dat was een grote hit voor de Hollies. En deze The Air That I Breathe was zeker niet min. Dit is nog wat Belgisch en het is al een tijdje dat we ze nog gehoord hebben. Muziek van Leopold III. Helemaal.

Ik weet nu niet of deze mensen een grote aangang of een fanclub hebben in België, maar ze komen op 7 oktober naar de Stadsschouwburg in Kortrijk. Dit was Star Sailor en Tell Me It's Not Over. En we gaan even naar een combinatie van folk, Americana en pop. En dan denken we aan Miles Smith met Nice to Meet You.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.

We geven u het raden wat ze nu het best van allemaal kan. Is ze nu zangeres, is ze actrice of is ze gewoon model? Haar naam is Grace Jones en ze heeft ook nog gefungeerd in een James Bond film zelfs. Slave to the Rhythm was dit.

0: De DJ's zetten tegenwoordig overal hun schouders onder. Armin van Buuren samen met Davina en Marco Borsato en Hoe Gedanst. We gaan even grasduinen in de Franstalige muziek. En daar hebben we een Algerijn gevonden die Franstalig zingt. En zijn naam is Patrick Bruel. Een live versie van Cassé la voix.
1: Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer tout seul.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Een Britse band die opgericht werd in 1984, maar niet zoveel hits bij elkaar heeft gesprokkeld. Wij hebben gezocht naar de bekendste, What's the Color of Money? Dit was Hollywood Beyonds. En nu Reggie, die heeft al met de halve wereld samengezongen, dus ook met Niels de Stadsbader. De wereld draait voor jou. Kijk.

Een plaat die nog maar weinig introductie nodig heeft. Benson Boone en Sorry I'm Here for Someone Else. Misschien tijd voor wat jong talent. Ze is 25. Dit is Mimi Webb en Freezing.

Dat je niet veel zinnige woorden nodig hebt om een plaat te maken was in de tijd ook al zo. In 1974 Jackpot met One and One is Two. En daarmee zijn we ook weer uitgeblust voor vandaag. Tijd voor de collega's op de radio. Wij zijn morgen terug voor een nieuwe Van de Rotonde. Tot dan!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Een 36-jarige man uit Iran krijgt 5 jaar cel, waarvan 4 jaar effectief voor zijn hulp aan een mensensmokkelbende. Hij werd in september 2025 opgepakt in Roeselare nadat hij op de vlucht was voor de Franse politie. In zijn wagen lag materiaal om vluchtelingen illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. In Blankenbergen zijn de werken gestart voor het sociale woonproject De Lange Tuin. Er komen 106 nieuwe sociale woningen, 100 appartementen en 6 huizen. De stad Blankenbergen die hoopt zo de lange wachtlijsten voor sociale woningen sterk te verkorten. In Kortrijk komen 2 vaste bewakingscamera's aan het Bruiningpad. Eind vorig jaar werd daar een vrouw verkracht en bedreigd. De stad die plaatste toen al mobiele camera's, maar kiest nu voor een permanente bewaking. In Kortrijk heeft een thuisverpleegkundige kunnen voorkomen dat een oudere vrouw werd opgelicht. Ze hoorde hoe de vrouw aan de telefoon werd misleid en greep meteen in. Diezelfde dag raakte een ander slachtoffer in de buurt wel geld kwijt. Vlaanderen en Europa trekken dit jaar tot 3 miljoen euro uit om vissers te ondersteunen. Door de hoge energiekosten en de onrust in het Midden-Oosten staat de vissector zwaar onder druk. In Blankenbergen hebben 2 gezinnen een foutieve en bijzonder hoge afvalfactuur gekregen. Een vrouw kreeg zelfs een rekening van 2500 euro, goed voor 25.000 kilo afval. De fout ontstond door een softwareprobleem tijdens de nachtophaling en is intussen rechtgezet. Niemand die moest betalen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Er kunnen lokaal enkele buitjes vallen, vooral dan in het westen. Verder wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De temperaturen die gaan van ongeveer 11 graden in de hogere gebieden tot 15 à 16 graden in het westen en het noordwesten. De wind die blijft zwak, aan de kust soms matig uit oostelijke of veranderlijke richtingen. Later wordt het overal droger met bredere opklaringen. Vannacht koelt het dan af naar zo'n 2 tot 8 graden bij een zwakke oostenwind. Morgen vrijdag blijft het meestal droog met stapelwolken en opklaringen. En zaterdag wordt het vrij zonnig.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Een mooie begin van deze donderdagse aflevering van het programma Course met Irresistible. Goedemiddag, welkom erbij. 4 uur geweest. Wij zitten alweer klaar voor een uur lang nieuwe aflevering van De Spits. Dit zijn die van Tame Impala, Dracula.

stevig rockwerk van die van ZZ Top met Gimme All Your Love in. Toch wel een beetje geschrokken dat straks, toen ik op weg naar de studio Jeroen van de Nieuwsdienst tegenkwam in korte broek. Ik hoop dat dat goed weer aankondigt. Straks kijken.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Dit was in 1982 een grote hit voor die van de musical Youth met Pas de Dutchie. U weet dat we elke dag een goed nieuwsbericht zoeken. En vandaag heb ik een bericht gevonden in het laatste nieuws. Al weet ik niet goed of dit goed of slecht nieuws is. Namelijk de helft van de Belgen heeft meer dan 286.250 euro eigen vermogen. Dat wil zeggen dat er veel boven, maar ook veel onder zitten. Dus voor de ene goed nieuws, voor de andere wat minder. Allee, Lou Rawls met zijn diepe, zware stem. See you when I get there.
1: Do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today. Because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for

Het is een beetje koud in mijn hart. Trouwens, niet alleen daar, maar ook wat het weer betreft. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen voor vandaag en de komende dagen. Vandaag bewolkt. Een maximum temperatuur 14 graden. Morgen wordt het beter, dan zien we af en toe de zon. En temperaturen richting 17 graden. Het weekend wordt niet veel soepeler.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Shisha, shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Culture Club met Boy George. Do you really want to hurt me? Ik las hier net een bericht dat Gert Verhulst zo bang is voor phishing dat hij een drastisch besluit heeft genomen. Hij betaalt niks meer online. Kan me nu moeilijk voorstellen dat we hem gaan tegenkomen.
1: We gelovigen.
0: Aan de betaalautomaat.
1: Gisteren ging ik naar de cinema.
2: Olé, olé.
1: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
2: Olé.
1: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: Ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olá.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: Toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé, ola.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog

Het waren die van Mumford & Sons met de banjo song. Meteen het einde van deze donderdagse aflevering. Veel plezier. Zo dadelijk met de Turbulentie Show. Wat ons betreft graag tot morgen om 4:00.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om een van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt ook dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie zoals met het coronavirus. De UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken de faculteit bio-ingenieurswetenschappen, maar de universiteit vraagt de studenten om te vertrekken. Volgens de UGent is er geen constructief gesprek meer mogelijk. Je hoort een van de organisatoren.
2: Ze hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10 uur de campus te verlaten. En anders dan volgt de juridische weg en zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten. Hoe wij daarop gaan reageren is voorlopig nog onduidelijk. Daar wordt volle bak over vergaderd momenteel.
1: De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. In Tongeren in Limburg zit de eerste dag van het assiseproces over de moord op Sabine Hoebe erop. De vrouw van 42 werd 2 jaar geleden thuis neergestoken door haar ex-vriend. Haar dochter van 13 vond haar. Het meisje is ook zelf aanwezig op het proces. Journaliste Greet Hendricks.
3: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven. En heeft dat dus ook gevraagd om te doen, omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
1: De rechter wees het verzoek uiteindelijk ook af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. En de uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Romboudskathedraal in Mechelen, waar hij ook woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is er ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. Deze namiddag wisselen bewolkt bij 16 graden. Morgen eerst opklaringen, later stapelwolken met kans op een bui en 18 graden. Zaterdag is het zonnig en zacht met maxima tot 22 graden. Zondag is het onstabiel met kans op buien.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Zo werd er trouwens gedanst in de jaren 80, 1983, het grote succesverhaal van deze Miguel Brown. Het was So Many Men and So Little Time.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.
2: Hey,

Het weerbeeld van vandaag was absoluut niet goed. Wat een triestige dag. En om de pijn wat te verzachten, deze hit van de Crash Test Dummies. Dat was zometeen kein in die turbulentie show. Maar eerst naar Nederland met vrouwelijk schoonheid, Miss Montreal.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Morgen nog één werkdag en dan staat het weekend voor de deur. En als we de weergoden mogen geloven, het zal echt schoon weer wezen. De Duitse hitmachine, Purple Disco Machine en die turbulente show met All My Life.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

Wekenlang op 1 gestaan in de hitparades van 1985. Deze geluiden kwamen van Paul Hardcastle met In Vietnam, He Was 19. Donderdagmiddag bij Melinda FM, ondertussen 1 minuut voor 5:30. Dit is het Franstalige chanson van Michel Sardou, La Maladie d'Amour.

0: Airplay van de week.
1: Deze week zetten we in de spotlight een warme, soulvolle track met klasse, gevoel en een moderne groove die meteen blijft hangen.
0: Airplay van de week.
1: Candace Woodson bewijst opnieuw waarom ze internationaal zoveel lof krijgt. I'm here again.

0: Soms zit er altijd waarheid in een grote hit. En van dit plaatje zou dat zeker van toepassing kunnen wezen bij heel wat luisteraars van die turbulente show. VOF de kunst met Al de liefde roest niet.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits...

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
4: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Door de jaren heen hebben ze absoluut een gouden carrière uitgebouwd, deze mensen van de Dire Straits. Dat was Calling Elvis. Ondertussen 11 minuten voor 18 uur hier bij Melinda FM. Elke dag te beluisteren via 107.2, 107.8 en wereldwijd via www.

Het is een sympathieke kerel en dat maakt altijd deel uit van het grote succes. Het slaat aan in Vlaanderen omdat hij zo gewoon is, deze man van Toerist LMC. Het waren oprechte leugens, op naar de top van het uur en dat is absoluut geen leugen met Alex Warren.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Er zijn nu al 5 bevestigde besmettingen met het Hantavirus na de uitbraak op een cruiseschip, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat onder meer om een van de 3 geëvacueerde passagiers die gisteren in Nederland is aangekomen. Mogelijk volgen er nog besmettingen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. De WHO benadrukt ook dat er weinig gevaar is voor de algemene bevolking. We hoeven dus niet te vrezen voor een pandemie zoals met het coronavirus. Op de eerste procesdag rond de dood van Sabine Houben blijft haar ex-vriend volhouden dat hij haar niet wilde doden. Hij stak de vrouw van 42 2 jaar geleden neer. Het was haar dochter die haar terugvond. Ze was toen 13 en was nu zelf aanwezig op het proces. Journaliste Greet Hendricks.
2: Ze stond er eigenlijk echt op om hier haar versie van de feiten nog te geven. En heeft dat dus ook gevraagd om te doen, omdat dat het enige was wat ze nog voor haar mama kan doen, zegt ze. Maar de verdediging zei ook, ja, dan zouden we haar in principe aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. En ja, aangezien ze nog maar 15 jaar is op dit moment, ja, geen enkele partij zag dat zitten.
1: De rechter wees het verzoek uiteindelijk af, ook omdat het te laat werd ingediend. Over 5 dagen is er wellicht een uitspraak. De UGent eist dat het pro-Palestijns protest stilgelegd wordt. Een 100-tal actievoerders bezetten al zo'n 2 weken een gebouw van de UGent. De universiteit vraagt de studenten om te vertrekken, omdat er geen constructief gesprek meer mogelijk is. Je hoort een van de organisatoren.
3: Ze hebben dus gevraagd om morgen vroeg om 10 uur de campus te verlaten. En anders dan volgt de juridische weg en zal de UGent ons op een andere manier proberen buiten te zetten.
1: De actievoerders noemen het uitzettingsbevel hypocriet en blijven eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte vindt volgende maandag plaats in de Sint-Romboudskathedraal in Mechelen, waar hij woonde. Dat laat zijn familie weten. In zijn hotel in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte overleed eergisteren in het ziekenhuis nadat een buurman hem bewusteloos vond in zijn garage. Hij werd 55. En geen tweede zege voor Lotte Kopecky in de ronde van Spanje voor vrouwen. Ze was nogthans wel op weg naar de overwinning, maar aan de finish liet ze de zege aan haar Nederlandse ploeggenote Misha Bredewold. Kopecky werd dus 2e, de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Kopecky blijft wel aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonnig en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Zicht op West. Een blik op wat er leeft in onze regio.

Madonna en Celebration. Als er iets is om te vieren, dan zal het weer zijn vanmorgen. Aangename temperaturen aan de kust, 17 graden en een dag zonder een druppel. Daar kijken we toch naar uit. Laten we de actualiteit van vandaag nog even onder de loep nemen. Vanaf nu tot 7 uur. Welkom in Zicht op West.

Rhino, Reno. Ja, we weten het allemaal. En hoe mooier zou de wereld zijn als we allemaal één familie zouden zijn. Hè? We all are one. Muziek uit de 80's van Jimmy Cliff bij Melinda FM. Na 6 uur, dan zitten we in volle avondspits. En dan is er Zicht op West. Dat is onze blik op de actualiteit van de dag. Vandaag donderdag 7 mei. In het nieuws bij Jeroen deze middag hoorde ik vertellen dat er in Oostende nog maar 8% van de handelspanden leeg staat. En dat is een zeer sterke daling tegenover 6 jaar geleden, want dat is -4%. Een aantal jaren geleden stond dat nog op 12%. Ja, de stad Oostende doet het daarmee wel goed en zelfs beter dan het Vlaamse gemiddelde en beter dan andere West-Vlaamse steden. Maar ik denk dan toch stiekem dat het voor de ondernemers in ons Vlaanderenland toch nog een stukje eenvoudiger mag worden om inderdaad die handelspanden te gaan innemen en om risico's te nemen en om handel te drijven en ons allemaal een glimlach te bezorgen. Ja, dat zijn de regeltjes. Die moeten een heel stuk eenvoudiger.

Teenage Superstar op deze donderdagavond. Straks de hoofdpunten van het regionale nieuws uit West-Vlaanderen, zo rond 6:30. En sta mij toe om daar aangename muziek bij te koppelen. Muziek uit Vlaanderen uiteraard, van Gorky. Soms vraagt een mens zich af, en ook Supertramp en Ray Parker Jr., de mensen die we nog kennen van Ghostbusters, maar nu eens een keertje met een ander liedje. I love you, I'm sorry.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

Tram and give a little bit. Zo maken we plaats en tijd voor de hoofdpunten van het regionale nieuws van vandaag donderdag 7 mei. En we beginnen met het weerbericht voor morgen, want we krijgen een zonnige vrijdag met aangename temperaturen tussen 14 en 17 graden. En een hele dag blijft het droog in onze provincie. Pas vanaf zaterdag gaat het weer omkeren en krijgen we dus een buitje dat tot ontwikkeling kan komen en op sommige plaatsen zelfs een hevige bui. Het hele weekend door en ook de dagen en weken nadien. Dus laten we morgen maar profiteren van die zonnige vrijdag. Leerlingen van de hotelschool Ter Groene Poorten in Brugge hebben hun eigen chocoladerepen ontwikkeld. Eén met melkchocolade en één met pure chocolade. Ze gebruikten de cacao van hun eigen plantage die ze opgebouwd hebben in Mexico, waar ze trouwens ook al eerder een bezoekje hebben mogen aanbrengen. In het chocoladelab in Brugge maken ze dan de repen zelf. En die gaan ze ook binnenkort laten proeven en laten zien tijdens de open deurdagen van de hotelschool Ter Groene Poorten in Brugge. Vanaf 1 juli past de lijn meer dan 230 buslijnen aan in Vlaanderen en worden weer 40 lijnen geschrapt in heel het Vlaanderengebied. In totaal verandert er iets aan 1 op de 3 lijnen. Dus raadpleeg de routeplanner van de maatschappij De Lijn, zodat je zeker voldoende geïnformeerd bent. De wijzigingen bij De Lijn gaan van start net voor de zomervakantie. En in Blankenbergen moeten nog voor die zomervakantie nieuwe signaalpalen klaar zijn. Want die moeten het begin van de autoluwe zone gaan aanduiden. Daar was vorig jaar in de zomer al sprake van, maar de vergunningen lieten op zich wachten. En dus nu is het werk aan de winkel. In Blankenbergen moeten die signaalpalen er komen voor de 1 juli. Het nieuws uit West-Vlaanderen, morgenochtend weer om 9 uur.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Shisha, shappie, shappie, shappie, shap. Zelf een shappen plaatsen met het Stanis shappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Laten we dan morgen maar genieten hè, van dat zonnige dagje tussen de 14 en de 17 graden in heel de provincie. En het blijft droog, zegt Ward, onze weerman. Kijk maar eens naar de updates op zijn Facebookpagina meteoward.be. En dankjewel Jeroen om ons mee te geven wat er allemaal leeft in onze provincie. De actualiteit bij Melinda FM morgenochtend weer vanaf 9 uur. En dit was Zicht op West. In Tielt blijft tot 1 op de 4 locaties voor de buitenschoolse kinderopvang open. De stad wilde vanaf volgend schooljaar enkel nog opvang doen in de scholen zelf met een externe partner. En daar is protest opgekomen van de ouders en het personeel. En de plannen zijn dus nu aangepast. Het nieuws uit onze provincie dus. Morgen weer vanaf 9 uur met Jeroen. Nu nog een hele fijne donderdagavond. Ik ben Dirk Smeets en dankjewel voor het luisteren naar Zicht op West.

Van maandag tot donderdag tussen 18 en 19 uur. Een blik op wat er leeft in onze regio. Zicht op West met Dirk Smeets. Melinda.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Wat jij me ooit hebt gezegd.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.